soms krijg skaam. Als mijn hart verwoed in die vensters van mijn oor staan en klop. Als mijn handen bid om aanvaarding en mijn voeten gedwee die kronkelpadkies. Als ik rouw woorden van mijn lippen aflek en vroeg wie is ik al is. Omdat ik luidkeels voor jou zing, al luister je niet. En ik zachtjes voor jou bid, al hoor je dit niet. En ik fanatisch hoor jou dicht, al verstaan je dit niet. En ik mijn handen zo diep in jouw liefde inslaan. Ik voel mijn vingers niet. Dan staan ik met eens alleen, gezicht in die wind, oe al zoekend. Op plekken waar ons eens was. Op plekken waar ons eens was.

verankerende dromen. Te veel gedachtes, wat mij rondjaagt door die nacht.

je schitter, een meidag, daar zoveel in mijn hart. Wat ik je wil beloven, maar dan raak ons weer tijd beroofd en verander als een waag. Want mijn hart klopt geloof voor die rooikop.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

Welcome on Beyond Man's Brain. Dop, vrouw mensen in een panel wijn. Word gewoon meesloon. Toen ik 18 word, koop ik een kaart.

draai mee vrienden allemaal in. Op Nieuweland is rugby, wat vijfie gaan begin. Van Heidelberg naar Nieuweland is een drie lange rit. Dus 3-0 in Swallendam zal die combi nog moet druk. Jullie moet worden hoe heel hij volzwagen moet als die olie dit wordt. Man kan ons niet eekoe met de brug.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Instagram at Luister FM.
1: Jerika Meiburg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

kaapstad, dus Hollywood en Kaapstad. Die jollers blij laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar als je bij die robot stopt, hou weer landen worden, geld voor brood en zon. Toen achterdocht zijn kop uit stil, die stad ze het me val. Op zoek naar melk en linnen, staan ik aan haar schaal. Daar spinners wat wil wegloop, verdoorder zonder tal. Maar jij stapt in die straat, oh maat, die mensen maak jou mat. Ja, jij stapt in die straat, oh maat, jouw dieren alles toegemaakt. Jouw plannen heb nou opgeraakt, jouw beker leeg gemaakt. Jij stapt in die straat, oh man, die sporen wat je achterlaat, die woorden wat jouw mond verlaat, die praat blijf meestal praat, en praat is nou te laat. Aan zijn oe kal gestroom, te koop vrij nou op, waarvan is die aard dan vol, dat die mond zo leeg loopt, en woorden waar die wijs is deel. Wordt daar nog een kaart gespeeld, lang al in te veel. Bouw buren tussen buren, maar die mensen is te bang. Voor die schelms in die straten, en die trotsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grammigheid te stroef. Hoe lang moet die mensen wacht, voor een man in een pak een plan zal maken. Jij stapt in die straat, oh ma, jouw dieren alles toegemaakt. Jouw plannen heb nou opgeraakt, jouw beker leeg gemaakt. Ja, jij stapt in die straat, oh ma, die sporen wat je achterlaat. Woorden wat jouw mond verlaat, die praat blijf meestal praat.

Oh, die nieuwe enkelsnit van Dirk van der Westhuizen, amper definitief een nieuwe klank daar uit sy pen uit. Nou ja, dis tyd vir Toekas hier op die JKB. Nou, die mense oor wie ek vandag gaan gesels is, ek weet nie of jy kan onthou nie, maar jy gaan definitief hulle musiek, daar ken jy nie die naam so goed nie, maar die musiek natuurlijk sal jy definitief ken. The Mamas and the Papas. Hulle was een Amerikaans-Canadese folk rock sanggroep, wat in 1965 tot 68 opgeneem en opgetree het, en toe het hulle een kort hereniging weer in 1971 gehad. Nou, die groep was een bepalende kracht in die musiektoneel van die teenkultuur van die 1960. Die groep wat in New York gestig is, het bestaan uit Amerikaners John Phillips, Cass Elliot en Michelle Phillips, en natuurlijk die Canadese Denny Doherty. The Mamas and the Papas het 5 studio albums en 17 enkelsnitte vrygestel, waarvan 6 die Billboard top 10 gehaal het en bijna 40 miljoen plate wereldwijd verkoop het. Na hulle opbreek in 1968 het die groep kortliks herenig om die album People Like Us in 1971 op te neem. Maar kort weer daarna, die vrystelling van die album is hulle weer uit mekaar. Hulle is in 1998 in die Rock and Roll Hall of Fame opgeneem vir hulle bydraes tot die musiekbedrijf en hulle het vir die tweede en laaste keer herenig om daardie jaar by die inhuldigingsseremonie op te tree, waar tydens Elliot se dogter Owen vir haar oorlede ma, wat in 1974 oorlede is, ingevul het. Nou ja, ek gaan vir julle nou The Mamas and the Papas speel ek California Dreaming en Monday, Monday, al is dit Dinsdag.

Lekker keur Darren en Spoegwolf daar so met Hemel op Tafelberg net voor het Kelly Clarkson met Since You've Been Gone en Robbie Wessels met Bob Jan het daai drie vir ons af. Daar so met Hemel op Tafelberg net voor het Kelly Clarkson met Since You've Been Gone en Robbie Wessels met Bob Jan

Weer, gauw weer. Het is amper tijd voor die nies, ons het nog tijd voor so twee liedjes. Pieter Koen, Boobs, Boude en Bene en Smokey, sing vir ons Needles en Pins wat jou vat. Tot en met 1 uur toe waar het tijd is vir die nies.

promises of bitter maar of anders mooi gezet. Eendag stop een karretjie, hij is wit in korte dienst. Die biervrouw aan die oorkant, zij laat niks ongezien. Die vrouwen schrijft met haren, slaan een man met een sambreel. Die man met net één been, verbeel om nog een been.

0: het sterker.
1: Luister, FM.
2: Het jij gezien? Die buren is weer op pad naar hulle plaas. Nieuwe bakkie en al.
3: Is omdat hulle bij Samba is.
2: Hoezo?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlijk, commercieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altijd kan gaan.
4: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële diensteverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
5: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
6: Luister FM, weer.
7: Ons kyk 'n bietjie wat gaan aan in jou weer dinge vir môre, Woensdag 27 Mei. Aliwal Noord 11:21, Bishu 11:24, Kraddock 10:23, Dispatch 12:20, Oos-London 16:22, Fort Beaufort 9:21, Graaf-Reinet 11:21, Gramstad 11:22, Jeffreys Bay 15:22, Mthatha 11:24, Port Alfred 15:21, Port Elizabeth 14:21, Port St. John's 18:24, Queenstown 8:23 en Uitenhaag 12:21. Dis jou weer dinge vir môre, Woensdag 27 Mei.

0: verkeerd. Was ik verkeerd?
1: Ja,
0: Toen hij begint, toen zei ze... Wat zeggen ze? Toen zei ze, la bouche.
1: Nou gaan het lekker
0: gaan. Snaakse naam. Maar ja. Be My Lover. Groot treffer geweest. Mm. Die style, jong. Die fashion van die mensen in die muziekvideo. Jullie moeten het zien. Dat is die, ja, Erika had baie gedans met die goed. Dus had die al die kleurvolle kleren, silver broeken gehad.
1: Bell bottoms gedra.
0: Jy en jou man het geklap met die liedjie.
1: Sê dit geklap hoor.
0: Hy moves met die glow sticks en die gespikte gelde hare, die stywe hemde.
1: Natuurlik, ons het onsself geniet. Ons gaan net onsself nog steeds. Ons is daai mense op trou is wat so.
0: Ek kan al sien hoe jy wegry by die klap, jy en jou man toe jy nog jonk was. En jy Corsa Light met daai song wat pomp. Kan hom al sien.
1: Corsa Light.
0: Moet gewees het. Moet, of nee, dit is een Corsa Light. Ek denk Aubrey lijkt van soos een Corsa Light ookie.
1: Ja, kan ek denk, wat was dit? Dit was een Toyota Corolla.
0: Ja. Maar julle was definitief mense wat gepaard het. Kom ons nou al sien.
1: Lijkt het so. Ja. Mm-hmm. Ja, ek is nie skaam nie.
0: Ja nee, met so'n 6 kinders kan jy sien julle gepaard het. Louvie en Gerard Stein, partijkie honde.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

ons op Instagram @luisterfm. Is 100 jaar genoeg? As die rigting na my roep, het die kaart lê aan my hande, het die kronkelpad vyandig.

julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie, geniet dit.

naast de kopjes koffie, die lichamen koud en nat. Jouw toekomst leent nou in een ander land, hoor, het breekt mijn hart.

0: volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Op my pad onthou ek stories wat ek dal

kleines Sommernette lups. Mijn sommer wat nie siel nie, het in alles in geloop. Soek een beetje son my lief, laaste weggooi iets van iets. Winter hier is so precies nagemaak en een glas gegeet.

zal je omgeven voor mijn voorspoed in mijn vrijheid. Zal jij opkomen voor mijn jaar.

0: Luister FM.
1: Strijdom, Amanda, manisch depressief. Zo staan het opgetekend in mijn dokters archief. Ik praat te veel, ik lach te hard, daar stemmen in mijn kop.

Jij wat jou op die wijsheid roem, wie zou jij die zwerver noem? Die een wat zonder afscheid rij, of zij wat eenzaam achterblij, of wie? Wie zou die ware zwerver wees? Die een wat reis, die een wat lees, op zijn slenter gaan, of elkeen wat na iets verlang, of wie? Wie zou die ware zwerver wees? Die een te voet, die een in geest, die een wat door die verland strijd, of hij wat door die rook mis kijkt. Jij wat jou op jou wijsheid roem, wie zou jij die zwerver noem? Die een met tas en reisbiljet,

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.